verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland, omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen. De mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen. De mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland, omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen. De mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Mountains, mountains, mountains, buildings.

0: Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen. De mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
2: Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. Bij 1 op de 10 conflicten escaleert het zelfs zo erg dat de politie, een mediator of een rechter moet ingrijpen. Grote boosdoeners zijn een... Iran wil de staat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen. Iran wil de staat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met instaakte... Iran wil de straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met een staakt het vuren waarin ook Libanon is opgenomen. Dat betreft Israël. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geldstorten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.
1: Tot zover het radionieuws.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Voor nu.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Regio 8. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon. Al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Regio 8 en Get a Grip Radio komen in actie voor Sravana. De plek in onze regio waar mensen hun laatste levensfase doormaken. Sravana bouwt een nieuw onderkomen en daar hebben ze alle hulp bij nodig. Woensdag 30 september van 12 tot 2 maken we live radio. Luister mee, help mee.

0: Alphabet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
2: Albert Heijn bezorgen we weer heel veel
4: gigaveel
2: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
6: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
13: En bedankt, hè.
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
15: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
16: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
17: VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen

stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zo.

0: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
3: Oh, bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
10: Woensdag 30 september van 12 tot 2 komen Regio 8 en Get a Grip Radio in actie voor Sravana. Een laatste thuis waar mensen uit de regio met zorg en liefde hun laatste adem uitblazen. Tijdens de live radio-uitzending kun jij nummers aanvragen die voor jou een waardevolle betekenis hebben. Bij de dood van een geliefde of jezelf. Vraag jouw nummer aan via 06 47 47 0022.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
2: Download de app en start met
3: Vin. Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Harmonie, kunst na arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige harmonie. De bedrijfshal van Hoveniers Bedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint. Boost yourself.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet en waarschuwt de oostelijke districten waar kanalen het kritieke niveau hebben bereikt. De komende week kan springtij het risico nog groter maken. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee, dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump hen van nepnieuws beschuldigde. Een rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Nu mag CNN dus toch niet mee op de vlucht. Rusland stuurt een dode prins naar het front.

0: Mongolen versloeg. Zijn sarcofaag werd deze zomer ontdekt in het Kremlin. De Russisch-Orthodoxe Kerk, die de oorlog steunt, stuurt nu een stukje van zijn zwaardhand naar Donetsk. Volgens de kerk moet de prins onzichtbaar schouder aan schouder staan met de Russische troepen. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens 100 miljoen dollar en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Dan nog het weer, droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
1: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims.

0: Nederland.nl. Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft, winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Aanstaande zondag. Koopzondag Bokkens en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bocholt.
0: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Een van de meest waardevolle plekken in de regio. Bouwt een nieuw onderkomen. Sravana. De plek waar je met zorg en liefde je laatste adem uit kan blazen. Voor de nieuwbouw is geld nodig. Van ons allemaal. Zet jij jouw naam in het hart van Sravana? Ga naar vriendenvansravana.info en bouw mee.
5: Van Moin tot Goedgo.

dan over aan. Ja, en je zo gedragen, precies. Zo moet je dus niet gedragen, want dan komt er nou van. Of we mogen het dus wel zo doen. Dan komen we het ook vanzelf. Dan komen we er ook van. Werden het dat we dit weekend twee kermissen in de buurt hebben. Azen en Ed. En dat André daar eens een keer een mooi nummer van gemaakt hebben. Ja, de jong van Gestel, dat ken ik wel, hè.

0: Weber met de 1498ste van Mooi te Goed Gaan. Daar komt er nog van. Wat wil je meer weten? Lobba komen die handel!
1: Regio 8. Van Mooi tot Goed Gaan.

Europese Commissie zelfs. Zo wie het kult nog gewoon. Nou, dat zou in een bos wezen. We hebben er in ieder geval zin in. Daar komt er nog van. En voor Tom, de team zei 1498. 1498. Nou, daar komt er nog van. En nooit meer weten wil ik er ook niet.

precies in elkaar. Was het nou Azen of was het Herten? Ik weet ook begonnen niet naar welke kermis dat ik geweest ben. Maar ze worden allebei wel biergezellig. Dat kan ik ook even garanderen. Want ik kreeg vanmorgen al een berichtje binnen van... moet ik even zien of ik ze gewoon nog weer terug kan vinden. Van André. Van Frank, sorry. Van Frank kreeg een hele fijne goede morgen vanuit Azen. Hier vanmorgen het altaar aan het opbouwen. Met de buurt voor de processie, morgen vroeg. Een mooie traditie. Morgenavond de tap toe en dat is meteen het aftrap van de kermis in Azen. Op naar een mooi weekend, fijne uitzending. Frank, heel veel plezier door met al dat Azense... Ja, die Azense jongens, hè. En meiden natuurlijk ook, hè. Beren gezellig altijd door. Maar eten kunnen ze er ook wel van. Maar dat horen jullie misschien het volgende uur wel. En dan heel even contact met Niels, Berensen. Voorzitter van het... En dat is een mannenkoor, als ik het goed heb. Maar het is in ieder geval een duizendpoort in Etten, laat ik het zo zeggen. Dan hebben we de volgende uur dan even in de uitzending even praten over Etten. Nou, toevallig kermis is. Lady Wakkersen, Jacqueline, goedemorgen allemaal. Vandaag even bekomen van een prachtige dag gisteren naar de Pasar Malam geweest. Dat is pas lekker. En echt genoten. Door genieten van een stukje muziek, dus laat maar komen, Alad. En Tom. Goedemorgen, vriend Diems uit. Hoeveel weken nog tot de 1500ste? 1498. Ja, dan mag je bingo zeggen. Ja, kom maar op met die handel, hè. Kom maar op met die dialectmuziek. En yes. Charles heeft nog bezoek vanuit Australië. Jeanette Spokes. Ze kan al een beetje plat praten. Dat komt ervan, hè. Jazeker. Maar we komen een mooie dialect. En Benny... Goedemorgen, laat nog 3 dagen, dan even 8 dagen naar de Turk. Maar eerst vandaag even lekker genieten van oude muziek. Laat maar komen die handel met heel veel plezier, Ben.

0: Truth to Self, Douwe Bob. En niet zo gauw opgerekend, of niet? Of hij totaal iets anders verwacht.
1: Wat staat er nou weer in de krant?
0: Ja, dat zal ik wel vertellen.
2: De dagbladen.
0: Beetje rustig aan, dat kan er allemaal vanzelf wel goed. Altijd dat genuil, dat geschreeuw, dat mag er allemaal in je hemmen. En dan komt er weer.
3: Wat staat er vandaag in de Gelderlander?
0: Wat staat er vandaag in de Gelderlander?
1: Wat lezen we op de voorpagina?
0: De voorpagina van de Gelderlander van vandaag. Regels voor de uitvaart versoepeld. Samen in één kist mag straks. Kan wel gezellig zijn, maar het is minder bier de kool af. Ja, en toch. Barbecue alleen iets voor mannen? Met een vraagteken, dat is onzin. Dat is onzin. Samen is dat ook gezellig, lekker barbeknooien. Tandemlup nog niet soepel. En dan geeft het over de ministers Heinen en de premier Jetten. Ik klik het bijna niet, het is strot, maar ja, toch maar. Cardiologen halen miljoenen binnen. Dat is ook een verhaal waarin de Gelderlander steert van vandaag. En Sven Ratske keert terug naar de film. En aan eenzaamheid kun je ook wat doen. Helemaal goed bezig. Even kijken, dan gewoon naar... Hoe was het ook alweer? Dat mag hebben, hè? Ja, Den.
3: Ietskes wieter in de kranten van vandaag.
0: Zo simpel zit het in elkaar. En wacht even, nou klopt er iets in niet, want de moderne...
2: De dagbladen.
0: Zie, dat was het verschil. Ongekosten door nieuwe regels versalderen. Is een verhaal vanuit het Sjerenberg. En helemaal van de voetbalvereniging FC Berg. Want die hebben hoge kosten vanwege de salderen. Krijgen ze als ze een nieuw energiecontract nemen met ingang van 1 januari. Hebben ze allerlei maatregelen genomen om een beetje netjes te zijn, laat ik het zo maar zeggen. En wat dan? Moet je ervoor betalen. Dat die lui. Ja, die lui. Beetje van hoog op in de hoge schoen hebben gelegd. Op zoek naar drugs en wapens in het grensgebied. Dat is ook een verhaal waarin de Gelderland steert. En hij dat allemaal gaat. En hij meer als genoeg gelezen. En anders kun je gewoon even naar de brievenbus gaan. En dan haal je de Gelderlanden zelf op.

Zo kreeg ik van een brilletje ook nog eens een keer een beetje naar de vies naar de stoel waar de boog maar doen. Ja, nee, dat was het. Het werd niet gekker, had ik al gezegd. Het maar wel mooier werd. Even zien, Marleen is het afgelopen weekend naar de werkplaatsen van de spoorwegen van Luxemburg geweest. Maar het hartstikke mooi zijn geweest. En ze hebben een hartstikke mooie trein. Tenminste, als ik die foto's op bekijk. Hoe heet dat ding ongeveer? Moet ik even zien. Speciaal naam in de antwoord bekijken. De appel, de kartoffelkever. Bij Elleskien de Zon en bij Denario hebben ze dit weekend feest. Laat maar komen die handel, want we hebben vandaag, of dit weekend, gildedagen. Ook is Vicky weer aanwezig. Mooi, allards. Even een dag klei op de kop zetten in Zeelanden. En dan vanavond knappen met het drumstelletje in Bartman. Laat maar komen. Goed bezig, Vicky. En even een verhaaltje van Paul. Proficiat met uw dochter, zegt Paul. Dat was toch de link? Inderdaad, dat was de link vanmorgen vroeg het allereerste paardje. Jessica van die Allman Brother Band. 44 is het jaar geworden. Paul, bedankt. En ik heb helemaal goed. Helemaal niks mis met. Want we hebben vandaag de dag.

hier spreken. Althans, niet iedereen durft. Maar ja, je gewoon wel uit van jong geleerd, oud gedaan. En wie weet over een jaar of 20, dan bent er ook zo.

0: zou met een was wezen wat dat smeek. Als het maar lekker is, hoor niet. En de zomer was lekker dit jaar. Ja, want afgelopen woensdag, echt woensdagmorgen, even naar de klok van 2 uur 's nachts, is de herfst begonnen. Ja, de weerboer werd er veel meer van, maar ja, dat is er nog niet. En er zou wel aan gras mee hezen of zo. Ja, of je zit op een trekken. Wie weet wat er allemaal hier gebeuren. Boodschappen!
1: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest... Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Regio 8, headlines.
0: Dus even, nee, durf niet.
12: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Ik zeg hartstikke bedankt, helemaal donders voor elkaar.

Ja, dat kan dan. Morgen, zegt Erik Moord, wil je luisteren weer lekker met Vanuit Vastenveld Pogendam. Het is hartstikke dreug, dus de eikels klats al uit de beurm. Een tip voor Lee, hol de gulp maar een beetje dicht. Draai maar een mooi stukje muziek. Even iets, fijn nog iets leuks onder een oud liggen. Tuurlijk hebben we nog van een mooie grij op de Dreetoven liggen. Groetjes Vanuit Vastenveld Pogendam, hennen gaan of niet aan.

0: Wat, dat is wat even. Dat is even de enige video, of niet?
1: Daar heb je hem weer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, we hebben een beetje dingen gecombineerd, of niet?
1: Ik, ja, ik moest hier toch naartoe. Ik dacht, zo efficiënt dat ik tegenwoordig bezig ben, dat is niet normaal. Ik dacht,
0: zo ken ik ook potverdikkie helemaal niet.
1: Nee, dat weet ik ook niet.
0: Maar verder heeft niks meer. Even een deuntje erachter zijn.
2: Even praten met...
0: Je zult het misschien inmiddels wel gehoord hebben. Gerwin Reusink is in de studio, Bert Bekenners, Ondag.
1: Ondag, over het algemeen. Met de dreugste stem van de Achterhoek. Als ik mezelf terughoor, dan denk ik, oh, man.
0: Ja, echt?
1: Ja, best wel, ja.
0: Ja, maar dat is wel kenmerkend, vrouw. En,
1: ja, daar houden we er ook gewoon. Ja, dat
0: ja, zeker,
1: is wat het is.
0: Ja, lekker. Je bent even platgespeeld, ben je mooi duidelijk wat dingen doen?
1: Ja, we moeten nog een liedje in elkaar draaien straks.
0: Platbroden!
1: Platpraat. Ja, we moeten een liedje in elkaar draaien met de jongens van Vals,
0: ja.
1: Zende, en Ulkenus. En nog een singer-songwriter, Timo van der Zanden. Maar die is er vandaag niet bij, geloof ik. Maar het doel is in ieder geval nou aan het eind van de dag een lied af hebben. En,
0: doe ze in ieder geval allemaal even de groet van. Ja, met name de jongens van Vals, Milan, ja, en Kozor.
1: Milan is er ook, ja.
0: Ja, dan kan ik ons garanderen, Gerwin, dat je een gemoedelijke dag hebt.
1: Dat denk ik wel, ja. Volgens mij komt Kalleman ook nog langs.
0: Oh ja, dat,
1: ja, ja, Milan doet ook Kalleman, maar volgens mij komen die ook nog iets. Ja,
0: even iets op de film zetten.
1: Ja.
0: Maar daar willen we het helemaal niet over hebben. Mulder,
1: ja. Naast Ondag dacht ik, goh, ik heb bijna niks te doen, dus laat nog eens wat bedenken.
0: Ben je er goed naar zeggen?
1: Ja, precies. Ja, de grap is eigenlijk, dat nummer van Mulder,
0: ja?
1: Dat lag er al voordat ik Ondag als het ware bedacht had, zeg maar. En daar had ik met Kees, Kees had er ingezongen.
0: Welke Kees?
1: Kees Mulder.
0: Ja.
1: En de Willem Te Mulder van Boefoitag, die doet ook mee aan het project.
0: Ja.
1: En het is echt gewoon een lekker bij elkaar geraapt soortje. Zo, waarvan de mensen denken van, hoe komt dat in godsnaam bij elkaar?
0: Ja, maar klinkt als een tit.
1: Ja, het is wel mooi geworden, vind ik. Maar ik kwam dus elke keer, dat nummer lag al een tijdje, maar ik had nooit afgemaakt. En Kees had ingezongen in 23 al, volgens mij. 2023. En toen maar kwam ik dus inderdaad met Ondag gebeuren. En toen ben ik daarin blijven hangen. Toen elke keer als Kees tegenkwam, vroeg hij van, wanneer maak je dat nummer
0: nou? Ja, klopt.
1: Ja. En toen kwam ik hem dit jaar
0: met
1: de Zwarte Cross kwam ik hem weer tegen.
0: Ja.
1: En toen zei hij nog, ja, ik zie hoe van allerlei projecten doen. Spel is plat en iedereen spelt plat, behalve Kees. Dus na Kees, bij deze beloof ik plechtig dat hij binnen nu en een paar maanden dan is hij online.
0: Ja. Het is heel wat anders dan dat hij met Ondag doet.
1: Ja, en nou doet er iemand mee die echt kan zingen.
0: Ah, ja. Ik wil eigenlijk zeggen, een heel andere stijl.
1: Het is, Ondag is denk ik voor mensen die van rare dingen houden. En dit is gewoon mainstream, als het ware.
0: Ja, ja. Maar wel leuk.
1: Ja, ik denk dat het wel een leuk nummer
0: is. En eigenlijk zijn links en rechts reacties, want eigenlijk hoor ik me al een week draaien, maar dat doen we niet, maar gisteren eigenlijk officieel.
1: Ja, ik hoorde gisteren waren we Willem de Molder en Kees en ik zat in de appgroep natuurlijk.
0: Ja.
1: En een beetje reacties delen. En Willem de Molder stuurde op een gegeven moment nog een reactie van Hendrik Jan Bakkers. En die vond het ook wel cool. Dus daar was ik wel door.
0: Was hij vroeger altijd degene die het laatste de cruise ging?
1: Vaak wel. Ik zeg al, we deden wel overal het licht
0: uit. Kees eigenlijk, mag ik zeggen, Kees de laatste.
1: Ja, Kees nu niet meer, zegt hij, want die heeft twee kids. En die, de tweede is nu op komst. Die komt komende week met een keizersnee. Geplande keizersnee.
0: Ja.
1: Maar Kees is geen nachtburgemeester meer, zei hij.
0: Nee.
1: Maar het nummer gaat er wel over, in feite.
0: Nooit is mooi geweest.
1: Ja.
0: Het laatste rondje wie de kastlijn geeft.
1: Ja, precies.
0: En dan maken hij druk op.
1: Ik zou het mooi vinden dat dit nummer gewoon in alle Achterhoekse kroegen gewoon elke avond als laatste nummer gedraaid wordt voordat iedereen er is geschupt was.
0: En dan hoop je dat niemand het metkreeg van zo zat, maar dat is ook zo'n het kastlijn
1: met
0: een
1: goede
0: oog.
1: Daarom. En dat is allemaal een beetje melancholisch met een traantje in één oog mee lallen.
0: Oké, Gerwin, bedankt. Fijn dat je was. En met reden natuurlijk.

0: zit lekker in elkaar, Gerwin. Kan niet anders zeggen.
1: Ja, mooi.
0: Ja, lekker.
1: Ja,
0: het is heel iets anders dan we van nog gewend zijn, maar het klinkt als een tit. Niet ja, anders.
1: Heel erg fijn.
0: Ja.
1: Dank je.
0: Veel succes en vandaag heel veel plezier.
1: Cool, dankjewel. Regio 8.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Geeft ruimte.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanvallen een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en

0: niet met president Trump mee naar Tennessee in de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder mochten journalisten van CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet in vanwege vermeend nepnieuws. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het radio nieuws op regio 8.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Aanstaande zondag speelt Ulster Boys vanaf 2 uur de eerste thuiswedstrijd van de competitie tegen SC Rijnland uit Tolkamer. De wedstrijdsponsor is familie Westerhof uit Ulft. Het belooft een spannende en gezellige voetbaldag te worden. Want rondom de wedstrijd wordt ook de Vriendenkringdag georganiseerd. Familie Westerhof en de hoofdsponsor de Hendrikse Groep Ulft wensen u een sportieve wedstrijd.
4: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
5: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Aanstaande zondag, koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
6: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
7: In de Achterhoek regelen we het samen.
8: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
9: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
10: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
11: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Van mooi tot goed.
13: Zijn we weer.

0: Bertie inmiddels ook het bed uitgekomen is. Ja, en de eerste plaatjes hadden gemist. Jong, jong, jong, jong. En Marcel. Fijn dat je erbij bent. Goedemorgen, kerel.
1: Van mooi tot goed,
0: Laat maar komen, die handel.

0: zeker zo'n beetje beginnen van de 1498e vanmorgen. Goedran is een beetje olde meuk op de radio. Dus helemaal verder is niks mis mee, want we begonnen met een nummer van de Stones. Wat eigenlijk oorspronkelijk komt van Bobby Dylan. Like a Rolling Stone, daar komt het hele verhaal vandaan. Maar waar hij dan achteraan deed van Hein zelf, Hein Michelbrink en de Spitfires in Worst en Straat. Oh, als je dat kunt doen, dan kun je wel waanzinnig goed zingen, lauw eerlijk wezen. Want we hebben niemand aan de telefoon. Den onmiddellijk kan zingen, heb ik al eens gezegd.
1: Even bellen
0: met de voorzitter van het Eddes Mannenkoor, Niels Bjernsen. Niels, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Alad.
0: Alles goed, hoor?
2: Ja.
0: Ja, maar op een noorzomerdag, ja, noorderzomer, dan begint het hele spektakel weer. Dan zijn de links en rechts kermissen. Dan moet je naar het voetbalveld heen, want ik heb begrepen dat je nu op het voetbalveld... Wat is de stand op de ogenblik, Niels?
2: Volgens mij net
0: afgekeurd,
2: volgens mij. Het is nu al
0: 5-4 achter, volgens mij. 5-4 achter, ja. Afgekeurde goals, van de week nog meer gezien. Ben je al zelf al, maar daar wil je het helemaal niet over hebben. Je bent de voorzitter van het Eddes Mannenkoor. En in Etten, daar kunnen ze goed zingen. Maar ze zoeken eigenlijk nog goede zangers, zowel voor het Eddes Mannenkoor als voor Combrio, het Vrouwenkoor. Of nu, zeg ik dat verkeerd?
2: Ja, nou ja, we zijn al die op zoek naar nieuwe zangers en de vrouwen ook. Maar we weten ook dat er een hele club is die in de gemeente die zegt van... God, ja, ik zou dat eigenlijk wel eens willen, maar ik weet niet zo goed hoe dat werkt. En ik vind het een beetje spannend om te gaan. Ja. Nou, en door heel volgende week zaterdag een mooie middag voor. En dan kom je gewoon ook naar de kerk in Etten en dan ga je meedoen.
0: B. Martinez weer daar tegenwoordig. En wat gaat er aan mij gebeuren? Ik denk nog volgende week zaterdag, misschien denk ik wel even titel, kom ik even langs. En dan hoef je niet direct Etten te komen. Hij maar uit de omgeving komen of zin in te zingen, dat is toch de...
2: Ja, maar we hebben ze ook uit Duurven, we hebben ze uit Emmerik, we hebben ze uit Lichtenvoorde, Serenberg. Dus het hoeft niet uit Etten te borgen of Ulft. Het mag ook iets witer weg. Hij maar zin hebt in zingen en dan kom je gewoon... Zaterdag kom je naar de kerk in Etten, naar B. Martinez.
0: Ja.
2: En dan rond half 1 kun je binnenlopen, dan wachten we je op. En dan gaan we aan de slag voor het kerstconcert waar we samen geven, Combrio en het Etters Mannenkoor, op zaterdag 19 december, 2 stuks. En dan repeteer je iedere maandagavond bij ons of de dames op woensdag.
0: Ja.
2: En dan leer je hoe het werkt in zo'n vereniging, hoe gezellig het is, hoe sociaal het is. Het is gezond. En dan doe je met concert. Ga je ook die spanning en hoe ervaar je ook hoe dat is. En dan gaan we aan de bar staan. En dan gaan we nog eens even van na genieten. En hij wil, word je lid. En is mooi geweest. Maar het mooiste is natuurlijk, hij blijft komen.
0: Ja, nee, want dus, je begint natuurlijk met een... Ik ga naar binnen, krijg een kopje koffie. Dan doen ze even kijken wat voor stem hij hebt. Waar hij ongeveer welke partij hij hoort.
2: Ja, maar dat doen we allemaal in groepsverband. Hè. Je hoeft niet voor te zingen. Je kunt gewoon ertussen gaan staan. En op een gegeven moment denk je, oh, dat wil ik niet wel hoog. Of dat kan ik makkelijk bij. En dan ga je een beetje in den hoek staan bij de zangers die dat zingen.
0: En hij dan zegt van, oh, ik heb ook nog een gezellig stelletje bij elkaar. Vrouwen of kerels. Dan zeg je nodig, pokers even nodig, die ook nog even bij elkaar zitten, praten of niet. Want die
2: zeker.
0: En de kerel die smeren, dan zit er allemaal bij of niet?
2: Met drank meer klank zeggen we altijd. Maar dat zit er natuurlijk wel een beetje bij. En dat is eigenlijk met alle sporten. De derde helft is ook een belangrijk onderdeel van het sociale leven. En dat is bij het voetballen, dat is bij het hockey, dat is bij de kaartclub. Maar dat is bij ons ook net niet anders.
0: Zaterdag 19 december, dan is er een kerstconcert. Hij dan... Maar stel een vuur, Niels, van dan zeg ik even met. Volgende week zondag, dat kan ik niet, maar ik wil er graag mee doen. Hoe kan ik dan in contact komen met jullie?
2: Ik kunt of... bij ons is naar info@ettersmannenkoor.nl. En van Combrio werken we even nieuw...
0: info@combrio-etter.nl.
2: Oh ja, maar gewoon kijk. Ja, daar heb ik nog net niet bij de hand hier op het voetbalveld. Maar en anders kijk even op de website bij ons. En jongens, zingen is gewoon ontzettend gezond. Iedere vorm van muziek maken. En wie ziet dat al? Hij zingt, komen er allemaal stofjes los. Endorfine, dopamine, je eigen lichaam. Met drugs aan. Het is legaal. Je hebt geen bijwerkingen. Het is gratis. Wat wil je nog meer?
0: Ik wil zeggen, welke kant keer het op? Het liefst wel of je kermis hebt geduwd.
2: Ja, dat gaan we straks doen.
0: Veel plezier door en maak er wat moois van. Een hele fijne kermis. En ik hoop dat heel veel gastzanger worden bij Eddes Mannenkoor. Gastzangeres bij Combrio.
2: Dat hopen we ook. Dankjewel, Alad.
0: Laat het goed gaan.
2: Goed weekend.
0: Yo.

0: Lekker, Tony. Ik bedoel, als dat er niet meer kan, dan kan er niet veel meer, laat eerlijk wezen. De getrotse etenaar was dat op de radio. En de voorzitter van het Etensmannenkoor, Niels Berendsen.
1: Regio 8.

zo heel af en toe een beetje van die Oldenburg op de radio. Dat is helemaal niet verkeerd of niet. Dat loopt eerlijk wezen. Ik heb hem nog een berichtje binnen. Denk dat ik eventjes de aandacht aan besteden van Chantal uit Weel. Goedemorgen al, wat wil u weer gezellig met? Nog even genieten van een paar mooie dagen. Heerlijk noorzomer. Olderwievenzomer noemen ze dat ook wel eens. Een heel fijn weekend allemaal. Dat komt helemaal donders goed in orde. Loopt eerlijk wezen. Op weg naar de weerboer van het oosten. Rustig, gemuurlijk plaatje van Amerika. En de horse was no name. Nou, we noemden hem vroeger gewoon Fury, hoor.

0: er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
1: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Karokrok, één brok liefde voor je hond of kat.
3: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Regio 8, headlines.
15: Even koppen sneller.
16: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
15: Ik zeg hartstikke bedankt. En dan maar even naar de Lichtenberg schakelen.
17: Hier is de weerboer van het oosten. Buten is er.
15: 15.
17: Kraaien is kieken of ik de hofwalm kan spaaien.
15: De keer is de kermis ontzettend goed doorgekomen. Het is afgelopen week is de zomer ons gaan lopen. Maar de herfst is weer binnengekomen. Ik zeg mooi naar Gerrit Vossers.
18: Mooi, Alad.
15: Mooi.
18: Ja.
15: Afgelopen woensdag was het toch niet?
18: Ja, woensdag, s'nachts, van dinsdag op woensdagnacht, een uur of twee of zo.
15: Drie minuten over twee.
18: Oh, ja, nou ja.
15: Ben ik in weerboer, maar ik wist toevallig.
18: Ja, ja. Ja, ja, Marcel had mijn wies gemaakt, s'morgens.
15: Wies gemaakt?
18: Ja, ja, gezegd.
15: Dat wil ik zeggen, ze kunnen toch wel wat wies maken, of niet? Dat is toch geen probleem. Evelien, ja. Evelien doet dat nooit ooit wies maken.
18: Nou, anders heb ik het niet deur. Oh,
15: ja. Oké, okay. Kermis goed deur staan, Gerrit?
18: Ja, mooi weer erbij.
15: Ja.
18: En ja, we zijn dan soms begonnen met vrijdag gewoon met de buurt naar, hoe heet dat ook alweer, daar mooie plaatjes rooien en zo.
15: Kroegquiz.
18: Ja, de pubquiz. En dat hakte bij wat ook al goed in. Dus,
15: was wel gezellig.
18: Mooi begin.
15: Ja, mooi, ja. Mooi gezellig. Maar de kermis loopt zo'n beetje tot het einde, net als de zomer ook afgelopen is. Er stond vandaag een beetje wazig, een beetje mooie, ja, minder...
18: Ja, een beetje minder zicht, wat meer bewolking, maar verder...
15: Maar het is dan prachtig mooi zonneke, no?
18: Ja. Ja, dat wel. Ja, nee, dat klopt. En we hebben hier in de Achterhoek ook geluk gehad vanmorgen. Afgelopen week hadden we ook een keer dat het lang helder bleef. En toen hadden we temperaturen van 4 graden. Mm-hmm. En aan de grond rond het vriespunt. Maar vandaag hadden we ook de laagste temperaturen in de Achterhoek. Dan zaten we ook zo rond een graad of 8. En terwijl het er in de provincie 10 tot 12 graden was. En dat had ook allemaal te maken met die bewolking. Maar wel een mooie zonsopkomst erbij weer. En het is lekker rustig op dit moment. En ja, we hebben ook wolkenvelden, zon. En vanuit het westen komt ook wel wat meer opklaring in de loop van de dag. En vooral vanmiddag zal de zon ook wel wat vaker kunnen gaan schijnen. Ja, de temperatuur die zal geen boksprongen maken, want de wind die is noordelijk zwak. En vanmiddag nog een klein beetje matig erbij. En dan komen we aan 21 graden, nu 20, 21 graden. Maar dat zijn ook mooie temperaturen voor tijd van het jaar. Hij werd hij 17 mocht hebben. Ja, en verder, zei ik al, bleef terug van vanavond en komende nacht dan kuilt het wat minder af. Dan liggen de minima rond een graad of 11. En morgen dan hebben we een dag waarin de zon wel wat meer erbij is. Kan in de ochtend nog een mistbankje voorkomen, maar verder is dat snel weg als de zon erbij is. En dan krijgen we toch wel een redelijke zomerse dag met later ook wel bewolking, maar dat is vrij veel hoge bewolking die er aanwezig is. Dus de zon die zal ook meer kunnen schijnen dan vandaag. En dan merken we ook in de temperatuur dan wordt 22 graden. 22, 23 graden kunnen we verwachten. Nou, en volgende week, na het weekend, op maandag, dan hebben we, ja, dan zitten we een beetje op de scheiding van de wat minder warme lucht in het noorden van het land en de wat warmere lucht in het zuiden. En de verschillen zijn dan nog heel groot. 19 in het noorden en 24 in het zuiden van het land. We zitten er een beetje tussenin. Maar er zit ook wat op die scheiding van die warme en koude lucht. Minder warme lucht zit ook zit wat neerslag, wat regen, wat buien. En die trekken vanuit het noordwesten richting onze omgeving. Ja, en ik denk dat ze de Achterhoek niet halen. Halverwege Gelderland, dat het zo'n beetje op zal houden. Dus de Achterhoek en het Rijk van Nijmegen, dat dreugelt. En ook de rest van Zuidoost-Nederland. En dat er wat meer regen van zal vallen. 2 tot 4 millimeter in onze omgeving. Dus eigenlijk niks. En ja, dan hebben we ook langs de zon erbij. Dus maandag ook nog lange tijd mooi weer. En helemaal mooi weer werd het nog op de dinsdag. Want dan gaat de wind helemaal naar zuidoostelijke richtingen. Werd er nog wat meer zachtere lucht aangevoerd. En de wind die trekt ook nog wat aan. Geert zeker matig waaien en dan zal de temperatuur uitkomen komen op 26, 27 graden. Want de zon die zal ook volop kunnen schijnen. En woensdag doet ook nog goed met qua temperatuur. Alleen woensdag later op de dag wat meer bewolking. En dan hebben we in de avond en de nacht naar de donderdag wat regen en onweersbuien. En dan komt er iets minder warme lucht naar ons toe, maar altijd nog een graad of 20 de rest van de week.
15: We doen het te ver, want we hebben de zin in de Zilwolse kermis hebben afgesloten, maar Ed en Azem stoom voor de deur. Gerrit, hartstikke bedankt. Fijn dat je erbij was. En doe het allemaal volgende week zaterdag. Spreken we met elkaar weer.
18: Goed gaan.
15: Ja, kom.

Oh, mooie tijden waren dat. Hoe dan ook. Berichtjes kriegen binnen van de voorzitter van de Wens op Wielen Achterhoek Vereniging Stichting. Ja, ik weet niet precies wat het is, maar van Josje. Van Josje het Kasteelstaf start. Goedemorgen, Allard. Kun je misschien even dit straks verlezen? Door dat nou nog maar even. Warm de winter in en steun Wens op Wielen ook dit. Joh, verkopen wij. Dat is wezen aan de Wens op Wielen Achterhoek. Dreug en hoogwaardig open haardhold. Netjes verpakt in een IBC-rek. Dan weet ik niet zo gauw wat een IBC-rek is, maar ik denk, neem maar dat zo'n ding, zo'n groot rek, waar ze die vrachtwagens ook de spullen aanleveren voor de supermarkt, hè. €140 voor een heel rek voor mijn hold. Nou, dan kom ik de winter met mijn deur, hè, met zo'n bos hold voor de deur. Reserveer snel en steun de mooie stichting. Voorzitter, wensopwielen.nl. Als je nog meer wilt weten, dan gooi je even naar de... naar de website wensopwielen.nl. Achterhoek, daar staat het hele pruteltje op. Wens op Wielen Achterhoek, warmte voor O. Wens O voor het, wens het voor O, maar ook voor een ander. Zo simpel zit het in elkaar.

0: nog gezegd. En door hollen we ons aan het plaatje. Kunt regelmatig hier van BB Regio 8 op Zolderamarken. Noest, ik lig ervoor. En het nummer heet Neil. Op Houston aan. Normaal gesproken kunnen we zo'n beetje rond de klok van 10:15. Maar hij heeft vakantie, hij is ver van huis af. Dus dan moet je eens een keer een beetje over hard instrikken. En dan denk je voor jezelf, zal ik het doen, zal ik het niet doen?
1: Bas uit Berkelland.
0: Ja, daar houden we het over. Zo, dan maar eens proberen hem te pakken te krijgen. Nee, dat moeten we helemaal niet hebben. Dat genuizelt helemaal. Daar heb ik helemaal niks mis met. Ik had het heel anders, had ik het voorgesteld. Ik had gezegd van, even een deuntje dachten. Zo, dit geeft de goede kant op. Hé, hé. En dan zeggen we dinsdag.
1: Bas uit Berkelland.
0: En dan zeggen we goedemorgen Bas. Mooi, fijn dat je erbij bent.
2: Ergens, ja, goedemorgen Alain. Ja, fijn dat je weer bij mag weer natuurlijk.
0: Hè. Ergens wiet weer in het land, hè.
2: Ja, dat klopt. Ik zit in de buurt van Gorkum. Dat is een mooi themapark. En de vrouwen wilden dan een weekend. Dus ja, nou, dan moet maar met, hè.
0: Ja, ja, je hebt ook verder dus niks te vertellen. Ik wel in de
2: gaten. Nee, helemaal niks.
0: Zelfs met vader daar ga je niks te zeggen.
2: Nee, dat zegt ze altijd. Nee, vaderdag doe die maar op buurt. Maar ja, dat is commercieel. En, maar moederdag, dan moet gebeuren, hè.
0: Ja, ja, ja, ja. Ik heb het wel doorverhalen. Nee, maar ik heb net aan dat je hebt hartstikke mooi weer bij Bas. Dus wat wil je?
2: Ja, dat is zeker. Ja, ja, ja. Wie wil nou een weekendje weg? En die gooit dadelijk even het zwembad in. Ik, ja, dat is een beetje lastig dan met telefoon in het zwembad. Dan kom ik even een half uurtje eerder in. Dus dat is helemaal prima.
0: Plastic tuurtje erin en dan geeft goed.
2: Ja, kom proberen. Maar ik denk dat dit net nog
0: is. Er is ook feest in Berkland, want er is een nieuwe wethouder, maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan.
2: Nou, daar kun je toch inderdaad zeggen. De opvolger van Ton Koenrink, daar weet nog wel, die wethouder het rekken, die nog 5 dagen al opstapt. En daar stonden de kranten vol van. Maar afgelopen week stonden de kranten vol van Erwin Versteeg uit Enschede. Van Belang van Enschede, Wieberen van Haga, Belang van Nederland, daar is aan gelinkt. En hij heeft allerlei rechtse partijen gehad in de afgelopen jaren. En samen van Berkland heeft hem verdreigen als wethouder. Maar ja, god, het was toch wel een wethouder die niet helemaal voor onbesproken gedrag was. Maar de screening die extra streng is in Berkland tegenwoordig, nadat de debacle met Koenrink, die is er gewoon doorgekomen en dus kon er gestemd worden afgelopen dinsdag. Maar er wordt nog een heel hoop over gezegd en de fractie van CDA en van Pro, die lieten al blijken wij zijn tegen en die hebben met elkaar toch 12 zetels, net geen meerderheid. Maar er hoefde niet heel veel te gebeuren. En nou ja, er gebeurde nog wel iets. Er was 1 raadslid wat ook nog tegenstemde. Maar de andere 14 stemden voor de benoeming. En dus is met 14-13 de wethouder aangenomen al aan. En dat is nog nooit eerder voorkomen dat er zoveel mensen tegen een wethouder stemden. Maar goed, hij is er. Nipt de meerderheid dat wel. En nou ja, vanaf nu gewoon afringen op zijn presteren.
0: Ja, lauw zeggen. Het einde is nog niet in zich, eigenlijk niet zo.
2: Nee, nee, nee, dat zeker niet. Ik weet niet wat er nog meer allemaal gaat gebeuren. Maar er staat
0: alles
2: op menu.
0: We blijven maar wachten. En het komt vanzelf, had ik al gezegd.
2: Precies.
0: We hebben nog geen Sinterklaas, maar toch wordt er al kijken naar de uitocht van Sinterklaas. En ik kan me begrijpen welke kant het uitgaat. En het is een, of zal 6 december als Sinterklaas het land verluidt, een helemaal Borkel overluidt, een zeker Berkeland verluidt. Historisch, of niet?
2: Ja, ja, maar nooit eerder voorkomen. In ieder geval niet in Borkelo. Maar ze gaan in Borkelo dus ook een uittocht doen van Sinterklaas. En die zeggen wel een beetje, ik weet al welke kant dat opgeeft. En die kant geeft het op, want er is een hutje lenen, een grote groundfunding gestart. Ze wil heel graag een bronzen beeld van Sinterklaas in Borkelo. Want ja, Sinterklaas en Borkelo bunt nauw verbonden geraakt de afgelopen jaren. En ja, dan is het toch Rob Dieperink geweest die door een hele grote stempel op heeft gedrukt. Hij is er niet meer. Maar ja, de mensen die in de stichting overbinden willen wonen, heel graag een bronzen beeld ter nagedachtenis aan Rob Dieperink. Crowdfunding opgesteld, moest 11.500 euro binnenkomen. Alaar. Binnen 7 uur had de Borkeloze gemeenschap dat bij elkaar. En ze gaat op zaterdagmiddag 6 december gaat ze dat bronzen beeld onthullen. En dat doet ze samen ook met de burgemeester Joost van Oostrom. En daarna gaat de Sint dus Borkelo verlaten per boot over de Berkel met een echte uitocht. En, ja, een dubbele kans, daar kun je wetten. Dus heel mooi gebaar. En ja, er is in Borkelo met heel veel respect gereageerd op dit besluit.
0: Ja, en dat geeft weer eens aan hoe de band binnen zo'n gemeenschap als Borkelo, CQ, of misschien wel heel Berkeland kan zijn, dat ze toch dit, hoe dan ook, voor elkaar boksen.
2: Ja, dit was uniek. In zo'n korte tijd, zo'n enorm bedrag bij elkaar. Ja, dat geeft wel aan wat die man heeft achtergelaten.
0: Ja, we zijn ook een beetje volop bezig met de wereldkampioenschap wielrennen in Canada, als ik het goed heb. Klopt. En Berkeland staat ook weer, ja, het ook weer een sportieve prestatie geleverd. Want er is een wereldkampioen tijdrijder vanuit Berkeland.
2: Klopt. Ja, vandaag bent volgens mij de vrouwen, hè. Morgen yes. De Kjels in Montreal. Daar bent ze de hele week al. Afgelopen maandag was dat wereldkampioenschap tijdrijden bij de junioren. Dat is dan onder de 23. En we hebben echt een wielertalent in Nede, namelijk Ryan Gal. En die heeft al heel wat mooie prestaties geleverd de afgelopen periode. Maar dit was natuurlijk wel een van zijn hoogtepunten. Hij won namelijk wereldkampioen tijdrijden. En ja, daar is onze burgervader ook onmondig trots op. Want dat is zelf ook een wille van haar. Dus Ryan is een wereldkampioen uit Berkeland. En ja, dan wil allemaal een beetje trots aan laten.
0: Jazeker. Dat hoort erbij of niet, laat eerlijk wezen. Het Te Wemerpark in Nede is verlicht. Was zo duister hoor, hè?
2: Nou ja, normaal gesproken is er wat meer duister dan nu. Maar ze hebben het vandaag heel mooi verlicht en gisteren ook al en morgen ook. Dus dat is echt wel mooi. Hè? Dat is gewoon een park, daar kun je lekker lopen. En daar loopt herten, eenden, weet ik allemaal niet wat. Allerlei dieren kun je daar vinden. En dat wordt daar 80 jaar gerunde vrijwilligers. En dat viert ze dit weekend ook nog een beetje. En één keer per jaar dan hebben ze de zaak altijd helemaal verlicht. Met heel veel vaccinelichtjes. En dit jaar ook met heel veel LED-verlichting. Ze gewoon met de tietmeer. Maar dat is echt wel heel aardig. Dat is even te bekijken. En ook voor kinderen is dat mooi om te zien. Gisteren al ben ze ermee begonnen. En dat doet ze vanavond en morgenavond ook nog. Dus het Ter Wemerpark in Nede. Vanavond tussen 8 en 10. En morgenavond tussen 8 en 10. Extra verlicht, laat ik het dan zo zeggen.
0: Zo werd dat, potverdikkie. Er is helemaal niks mis met. Was het weer zo'n beetje of niet voor vandaag?
2: Ja, volgens mij waren ze dat.
0: Ik wil zeggen, er staat niks meer op papier. Doe het kalm aan door, Igor. Doe ze de groeten die ons kennen.
2: Ja, dat ga ik doen. En, ik zag ook nog Leo de Ruilen hier. Ja, dat is ongelooflijk. Hè. Je kunt ook al die overal bekijken.
0: Ja, maar wie kent nog niet? Lodo,
2: nee, dat is natuurlijk ook alweer zo.
0: Dat zijn jongen die altijd zo dat het op de radio is. Dat hebben ze ook gezegd, of niet?
2: Drek. Hij kent me allemaal aan de stem altijd, hè?
0: Ja, doe het kalm aan, Bas. En volgende week zondag spreken we elkaar weer. Goed gewoon.
2: Tot volgende week. Yo.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
0: gigaveel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
7: Rij gerust, met de banden van Continental en onderhoud van Profile.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws op Regio 8. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt en moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Volgens berichtgeving van RTV Oost was hij nog wel aanspreekbaar na zijn val. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te kunnen komen. Er zouden meerdere jongeren op het dak hebben gezeten. De politie doet nog onderzoek. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.

0: www.vakgarage.nl.
1: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
4: Harmonie, kunst na arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation.

0: www.bokkodam.nl. Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkotsen Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bocholt.
1: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
2: Van Moin tot Goedgod.
3: Dan zijn we weer bij de 1498ste. Lekker bladverrot op de radio. Heerlijk te rond de klok van 12 uur. Basje heel al gehad, dus van een prachtig kwartvuur, hè? Ja. Lomme kamer, die handel.
4: Regio 8. Van mij tot goed gaan.

Het zal binnen is beneden. Vanaf een stappen. Gooi het niet alleen. Nou. Of met een hele trap of zo. Ik weet het niet. Dit is de nieuwe single van de Boetners. Gisteravond hebben ze in Arnhem in Luxor opgetreden. Dus ze begonnen met de tour die ze dus de komende maanden gaan maken. De zogenaamde jubileumtour. 15 jaar lang bestaan ze inmiddels al, de Boetners. Stappen. Vanavond gemiddeld gaan stappen met de Boetners. Daar is niks mis mee.

Sweet. Het weekend waar het kermis is in Etten en in Azen, maar ook feest in Gaanderen. Ze hebben net zo'n beetje door de kermis achter de rug, maar morgen hebben ze door het zogenaamde pleinenfeest in een vernieuwde vorm. Ze hebben het allemaal in een jasje gestoken. Een gezellige dorpstraditie is het geworden inmiddels. Maar het wordt nog holder bij het Sporthal de Pol. Muziek, activiteiten, iedereen kan zich kan door naartoe. Hè. Lokale verenigingen op twee podia's, bandjespullen, er struinen langs de kleedjesmarkt, markkramen die meedoen met verschillende activiteiten. Spectaculair dit jaar is de zogenaamde zeepkistrace. Je kunt weer naar worden met de snelste tier natuurlijk, maar ook de origineelste zeepkist. Morgen vanaf 11:30 tot 12:00 bij de Sporthal de Pol in Gaanderen. Als je meer wilt weten, bdepol.nl. Bdepol.nl. Daar kun je natuurlijk terecht. En het is toch altijd gezellig in Gaanderen, hè.

0: Ah, zo af en toe mooi van die plaatjes draaien. Ja, dat was het helemaal te gek, of niet? Normaal gesproken, dan kreeg je rond is het niet Basje uit Berkeland. Maar Basje was kwart voor elf is op de radio geweest. Voor de leden die hem gemist hebben. Maar de programma even terugluisteren, dus helemaal verder is niks mis. Maar dan Bas heeft verkans. Hij is weer niet weg samen met zijn meisje en de twee kinderen. En hij zei van, god, ik wil vanmiddag nog even... Kun je niet... Zodoende was hem kwart voor elf al op de radio. Niet kwart over elf, dus als je hem gemist hebt... Even terugluisteren, anders wacht ik volgende week. Dan kunnen we weer kwart over elf.
1: Regio 8.
0: En toen...

zo'n plaatje waar je in de auto zit, het gaspedaal steeds verder in de auto. Hè? En dat gevoel ook niet. Ik heb weg. Wat doet niet? Nee, man, die flitspollen van tegenwoordig, ik ben niet meer de proemen. Staan overal. Zo. Kijk maar mooi uit. Energy 52 in Café Del Mar. Lekker, man. Hij heeft meegekregen van de week van de afgelopen zaterdag, vorige week zaterdag. Ja, vorige week zaterdag was Open Podium, de finale van het Open Podium in Durken bij Amphion. Hij heeft hem meegekregen. Ik mag rustig zeggen, vriendin van de uitzending, Fien Snelding, glorieus winnaar is door weer de finale van het Open Amphion, het Open Gebeuren, Open Podium Gebeuren. De persprijs en de vakjury. En ja, die meid is zo waanzinnig mooi. Ik heb een heel klein stukje van vorige week was dat ze opgetreden heeft in Amphion. Achter op de fiets bij haar vader. Ja, dat is een geweldig mooi nummer. Ze had beloofd, tenminste vanuit je gelijk was ze nog even hier. Kwam ze even eerdbeerzen brengen. Een bekse eerdbeerzen van het eerdbeerzenland. En toen zei ze nog, ik ben bezig met een EP'tje te maken. Dat is een plaatje met een paar nummers erop. En ik neem aan dat dit nummer er ook op zal staan. Fien Snelding, achter op de fiets.

het is geen beste opname, maar het is achter op de fiets van Vince Nelding. En ik hoop dat het nog even duurt, maar dat het heel snel uitkomt. Hè. Voel hem daar op de radio. Het is kloten hier. Allee,

Daar hebben we er weer iets moois van gemaakt. Het is kloten hier. Over vroeger gesproken. Vroeger had je nog geen Facebook en had je geen TikTok en werk allemaal wat van pruddel. Toen had je Hives. Nou, sinds van de week zit dat ook weer in de lucht. En ik dacht, wie mijn eigen lok is proberen. Hè? Of het, nou, mijn naam, Allard Ros, stok er ook op. Maar sinds gisteren stok er ook op met de Hives-pagina van mooi te goed gewoon. Ik heb nog weinig vriendjes, mag ik eerlijk zeggen. Maar ja, er zit er nog niet zoveel lui op. Dus hij erop zit. Mooi, het goed. Gewoon het hele prulletje aan elkaar. Kleine letters, geen hoofdletters. Het hele prulletje aan elkaar. Mooi, het goed. Gewoon. En dan druk je even op vrienden en boe nog. Via die weg ook nog camera uitje van elkaar. Of niet, hè? Ja, lekker daar.

De Bay City Rollers en Saturday Night. En Lauren toevallig vandaag zaterdag zijn. Erger dan in je deur bateren met de Bay City Rollers. Of anders dan danst Theria met Medora.

0: Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Regio 8, headlines.
9: Het is dus weer te even komen sneller.
8: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Ik zeg hartstikke bedankt.

0: luisteraar van het programma. Waanzinnig groot plezier dat ik dit nummer heb. Van Kensington, Do I Ever.
1: Draai me nog eens zo'n mooi dialectplaatje.

0: kennen misschien wel. Teddy Swims. Wake up in the reverse. En deze kennen je ook zeker, hè? Iets vroeger als normaal, maar... Hens?
1: Geen genagel. Hier is de spreuk van Hent van de Paragel. De spreuk van de week. En de spreuk is...
2: Als de kat van huis is, het de hond het mooi rustig.
3: Dat was
4: het.

0: Tell me not to be.
1: En hadden we denken dat ze ergens anders gemuurlijk aan de borrel zitten, aan de voezel zitten. Ja, ja. Zaterdagmorgencafé, hè. Niks mis met jongens, maak er wat boys van, zorg dat het wat wordt, hè. Laatst was een vrij lange uitvoering van een nummer van Hein van de Spitfires, Hein Michiel Brinken, Den Drum van O.

Een 98ste van Maaier te Goed, gewoon eens er eentje van ZZ Top. Top. We hadden eigenlijk iets van AC/DC willen draaien, Ferry, maar daar doen we volgende week wel even. Goed, kalm aan en loopt er niks van euren. Dat was hem weer. Op naar de volgende. De 1499ste. Het werd wel spannend.

0: Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen.

0: wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu! 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Deze week stelde Iran onder andere een staakt het vuren van 7 dagen voor en heropening van de straat van Hormuz als beide partijen zich aan bepaalde afspraken zouden houden. Naar verluid gelooft Trump echter niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen wil doen. Anonieme bronnen zeggen dat Trump na de midtermverkiezingen Iran weer gaat bombarderen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. Het is vandaag een maand geleden dat het land werd getroffen door enorme modderstromen. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en 6000 mensen worden nog altijd vermist. Door de orkaan die nu over het land raast, wordt gevreesd voor nieuwe aardverschuivingen. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. En premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. Ze spraken eerst met de ChristenUnie. Later vandaag volgen Pro, Volt, Ja21 en de SGP. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en zoekt daarom steun van zowel links als rechts. De plannen gaan over koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. En komende week is er een debat over. Het weer vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij een noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Aanstaande zondag, koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
11: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
13: gigaveel.
11: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
13: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
14: In de Achterhoek regelen we het samen.
15: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
16: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.

0: en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Regio 8 en Get a Grip Radio komen in actie voor Sravana. De plek in onze regio waar mensen hun laatste levensfase doormaken. Sravana bouwt een nieuw onderkomen en daar hebben ze alle hulp bij nodig. Woensdag 30 september van 12 tot 2 maken we live radio. Luister mee, help mee.
2: Het is zaterdagmiddag inmiddels alweer begonnen en zijn we hier bij Regio 8 toe aan de lunch.

Hij wordt eigenlijk nooit genoemd bij dit nummer. Maar we moeten hem dan toch nu even in het zonnetje zetten. Chris Martin schreef namelijk mee aan deze versie. Dit liedje van Avicii. Je hoort hem ook op de piano. Niet op de zanger. Nee, dat is zangeres Audra May. Addicted to You aan het begin van de lunch. Van harte welkom. En goedemiddag, fijn weekend. Een heerlijk weekend volgens onze weerboer met fijne temperaturen. En ik kreeg van de week kreeg ik een appje van een vriend van mij. En die was helemaal happy. In eerste instantie dacht ik, ja, waar ben je dan helemaal happy mee? Maar het was toch iets waar hij al maandenlang last van heeft. En hij stuurde dat artikeltje aan mij door en ik begon even door te lezen. Toen dacht ik, dat is natuurlijk logisch. Zeker als je bijvoorbeeld vanuit Tolkamer richting Beek moet. Of andersom, vanuit Beek via Duitsland naar Tolkamer. Had je last van de afsluiting op de Eltense weg tussen Beek en Elten. Maar dat is vanaf woensdag allemaal voorbij, hè? Dan gaat de weg weer over.

Ja, Kriskross Amsterdam maakt toch altijd wel verrassende combinaties. Nu weer Jan Smit en Frans Bauer erbij gehaald. Zij hoort bij mij in het weekend van Regio 8. Ja, morgen moeten ze weer aan de bakken. De mannen van de Graafschap thuis tegen FC Den Bosch.

Maar het voetbalseizoen is pas 7 wedstrijden oud. Maar morgen toch al een hele belangrijke wedstrijd voor de Graafschap. Dan komt namelijk nummer 16 op bezoek. FC Den Bosch. En ja, dat moet gewoon gewonnen worden. Meer over die wedstrijd krijg je zo meteen. Net als ABBA. Das je mother know.

0: salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
2: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Weet wat te doen.
4: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Regio 8 Headlines.
10: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Naar verluid gelooft Trump niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen zou willen doen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. En premier Rob Jette en minister van Financiën Eelco Heijnen praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. En komende week is er een debat over. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Het is duidelijk dat Robbie Williams nog altijd op zoek is naar vernieuwingen in de muziek. Zoals deze samenwerking bijvoorbeeld met house DJ Miss Monique. Zij komt uit Oekraïne. En nou, Robbie dacht, dat is leuk. Een beetje van die dance invloeden in mijn liedjes. Beauty en As. Daarvoor Dasha Maderno van ABBA in het weekend van Regio 8. Zometeen wat bluff, dansen aan zee. Eerst Nina Simone, Ain't Got No

0: you.
1: Blijft toch altijd heel mysterieus, hè, die meneer met die helm op. In de vorm van een marshmallow. Want zo heet hij gewoon. En als je zijn klanken combineert met de country folk invloeden van Cameron Whitcomb, dan krijg je dit. Hallo, hoorde je zojuist.

jaar, dan word je gevormd qua muzieksmaak. Ja, misschien was dit wel uit die tijd, 1993. Voor mij wel, al was ik een jaar of 15, maar het is zeker blijven hangen. Het is muziek, onderdeel van mijn muzikale jeugd, zeg ik altijd. Ace of Base and All That She Wants. Maar misschien heb jij dat wel bij muziek uit de jaren 70 of 80. Of Zero's of Tens of Twenties misschien al wel. Kan allemaal, want je hoort het bij Regio 8. Met Clarence en Jackson Brown nu voor je.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
1: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren. Dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
8: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21. Want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De deskundige is ook mede-eigenaar van het schadebureau en verdiende miljoenen met afhandeling van claims. De rechter is bang dat hij daardoor een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor veel andere gedupeerden. Maar het schadebureau en het instituut Mijnbouwschade passen hun werkwijze niet aan. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Die agent bleef ongedeerd en deed direct aangifte van poging tot doodslag. Het incident begon met een bedreiging iets verderop in Asten, waarna de verdachten op de vlucht sloegen. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie twee Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. Er raakte niemand gewond. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Dieven knipten op meerdere plekken spoorwegkabels door met grote uitval van Duitse treinen tot gevolg. Onder meer lange afstandsroutes naar München en Noord-Duitsland hebben daar last van. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Reizigers vanuit Nederland hebben geluk, want NS meldt dat het Nederlandse treinverkeer geen hinder ondervindt. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.

0: www.bokkotsentref.nl. Aanstaande zondag. Koopzondag Bokkotsentref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bocholt.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Geen zin om te koken, maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft, winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
3: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
4: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
5: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
4: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
6: Woensdag 30 september van 12 tot 2 komen Regio 8 en Get a Grip Radio in actie voor Sravana. Een laatste thuis waar mensen uit de regio met zorg en liefde hun laatste avond.

0: Of jezelf. Vraag jouw nummer aan via 06 47 47 0022.
1: Ja, als jullie de top 5 niet gaan halen met dit liedje, dan krijg je van ons het geld terug. Dat zei de Stock Eet Kunnen Warmen tegen de nu volgende band. En de grote hit werd het hoor. Brother Beyond.

Als je Shaboozy en Leon Bridges samen in één studio zet, dan is dit het resultaat. Hè? Burn It Down. En daarvoor, ja, die mannen hebben zich aan hun afspraak gehouden. Hè? Stock, Aitken en Waterman, die beloofden namelijk de Brother Beyond dat als het geen top 5 zou halen, dan krijg je je geld terug. En dat is een gigantische hit in Nederland onder andere ook. Hè? The Harder I Try. Lunch, regio 8, duurt tot 2 uur. Ik weet niet of je van de week nog een beetje in de gaten gehouden hebt, maar er was weer van alles te lezen op onze site en in de app. Zo las je bijvoorbeeld over het debuut van Max Meerdink bij Oranje, over het verdwijnen van de grenscontrolefuik in Beek, eindelijk na 2 jaar, en misschien wel de grootste schok van allemaal, het stoppen van Mark Bouwmans als burgemeester van Doetinchem.

is een van de samenwerkingen van David Guetta. In dit geval samen met Kid Cudi. Memories was een grote hit. En dit is ook een mooi verhaal, want dit origineel van dit liedje wat je nu hoort komt uit 1994. Maar dat is heel rustig en melancholisch. Het deed niks in de hitparades, totdat DJ Todd Terry ermee aan de haal ging. En dat werd de versie dat de wereldhit opleverde. En dat is de versie die wij allemaal kennen. Everything But The Girl Missing in de Todd Terry remix.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Geeft ruimte.
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Regio 8 Headlines.
14: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie 2 Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
15: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
16: Vanmiddag hebben we wolkenvelden. Komt de zon af en toe door, maar gaandeweg de middag komt de zon er steeds beter bij. En dan wordt het ook nog aardig weer. De wind die is zwak tot matig uit noordelijke richtingen en de temperatuur die zal oplopen naar 20 tot hooguit 21 graden. En verder blijft het ook droog. Vanavond en komende nacht is er een afwisseling van sluierwolken en opklaringen. Er is weinig wind. In de opklaring kan het komende nacht afkoelen tot 9 graden. Kan ook wat mist ontstaan. En de wind die draait geleidelijk aan naar zuid tot zuidoostelijke richtingen. Morgen hebben we aan het begin van de dag een mistbankje, maar dat lost snel op. En dan krijgen we ook best wel een aardige dag. Bij een matige zuidoostenwind wordt het in de middag ruim 22 graden. Na het weekend wordt het geleidelijk aan nog wat warmer. Maandag hebben we te maken met warme lucht in het zuiden en wat minder warme lucht in het noorden. Daartussen kan wat regen of enkele buien ontstaan. Dus vooral het noordwesten van het land heeft daarmee te maken. En ook een noordwestelijk deel van Gelderland. Het oosten en zuidoosten zal het maandag droog houden bij temperaturen die oplopen naar 23 graden. Dinsdag en woensdag wordt het nog wat warmer. Met een zuidoostenwind kan het 27 graden worden en ook redelijk veel zon. Al zal woensdag laat op de dag de bewolking wat toenemen. En in de avond en de nacht naar de donderdag dan volgen enkele regen- en onweersbuien.

deze man blijft toch altijd de man van die nummer 1 hit uit de jaren 90 van Ten Sharp en You. Dit was zijn soloplaat Dog Left in the Rain, Marcel Kaptein. Met daarvoor John Cougar Mellencamp, die bracht een eer aan de rock'n'roll uit de jaren 60. De rock'n'roll van Jackie Wilson, van James Brown en van Martha Reeves. R.O.C.K. in de USA bij Regio 8. Met nu Olivia Rodrigo voor je. New York City.

Dat was even een dubbele dosis Duits bij Regio 8. Al hoorde je dat aan Elfenveel niet, hè. Forever Young, maar die band komt toch daadwerkelijk uit Duitsland. Net als deze Nena met 99 Luftballon.

0: het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel
1: gigaveel
0: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei. Maak je huis mooier.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. Straten en huizen staan onder water nadat er in 2 dagen tijd ruim 300 mm neerslag viel. De situatie is inmiddels gestabiliseerd, maar het kan nog 3 dagen duren voordat al het water weg is. Het vliegverkeer ondervindt nauwelijks hinder en er zijn geen slachtoffers gemeld. Reisorganisaties hebben de routes van honderden Nederlandse toeristen in het gebied uit voorzorg aangepast. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van paus Leo in Parijs die over een uur begint. De kerkvorst is bezig aan zijn eerste pausbezoek aan Frankrijk sinds zijn verkiezing vorig jaar. Voorafgaand aan die mis op de Place de la Concorde bezocht hij onder meer een opvangcentrum voor migranten. Later vandaag reist de paus door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Aanstaande maandag sluit Leo zijn Franse reis af met een toespraak over Europa in Metz. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Daaraan.
13: Kom aanstaande zondag 27 september naar Stadion de Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen FC Den Bosch. De wedstrijd begint om 2:30 'smiddags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
14: Aanstaande zondag. Koopzondag Bokkert zijn tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bokkert.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
18: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
19: Een van de meest waardevolle plekken in de regio bouwt een nieuw onderkomen. Sravana, de plek waar je met zorg en liefde je laatste adem uit kan blazen. Voor de nieuwbouw is geld nodig, van ons allemaal. Zet jij jouw naam in het hart van Sravana? Ga naar vriendenvansravana.info en bouw mee.
20: Koen Raad. Tijd voor een beetje therapy om het eerste uur van Koen op 8 goed mee te beginnen.

0: Therapy, mocht je gebruik van willen maken, laat het vooral even weten. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Zaterdagmiddag 26 september 2026. De zon schijnt, de herfst is begonnen. En vandaag de Gelderse dag in onze mooie provincie zetten we de deuren open. En vandaag is het ook burendag. Wat ga jij vandaag doen met je buren? Koffie drinken, stukje taart, barbecue erbij? Of hou je het gezellig bij zwaaien over de schutting? Dit is Koen op 8 en we maken er natuurlijk weer een hele gezellige zaterdagmiddag van. En voor iedereen die regelmatig richting Duitsland rijdt, er kan weer gewoon worden doorgereden op de A12. Hoe fijn is dat? De controlefuik is gisterochtend na 2 jaar weggehaald. Weg met die afzettingen, verkeersborden en vooral die dagelijkse file. Wat stond daar een gigantische hoeveelheid auto's. En de Eltense weg, natuurlijk om broodjes te halen in Duitsland of hele andere lekkere dingen, gaat aanstaande woensdag weer open in 2 richtingen. Meer daarover lees je op regio8.nl of in de Regio 8 app. En wij rijden vanmiddag ook lekker door met muziek. We begonnen met Armin van Buuren en James Newman met Therapy. En we gaan door als tweede plaat met The Script. De heren uit Dublin braken in 2008 door met hun debuutalbum. En het nummer Grow Old With Grace hebben we meteen een hele mooie boodschap te pakken voor deze zaterdagmiddag. Want ouder worden doen we allemaal. En dat mag best wel een beetje stijlvol.
1: Koen op 8.

met Love Me Just A Little Bit More. 1983 stond deze meidengroep ermee in de hitlijsten. De schoudervullingen mochten in de kast, de permanentjes werden langzaam ingeruild voor andere kapsels. Maar de dansvloer bleef gewoon lekker doorgaan. Halverwege de jaren 90 kwam er natuurlijk Eurodance bij. La Bouche en Be My Lover uit 1995. En ook in dat jaar moesten we allemaal wennen aan 10 cijfers voor een telefoonnummer. Geen mobieltje met honderden contacten zoals nu. Gewoon nummers uit het hoofd leren. En vaak ging dat eigenlijk best wel vanzelf.

VOF De Kunst met Oude Liefde Roest Niet. En dat geldt natuurlijk ook voor de Achterhoekse muziekliefde. Vorige week hadden we Timo van der Zanden en Miranda Rooks hier in de studio met hun nieuwe single. Twee singer-songwriters uit de streek. Allebei ooit winnaar van de Amphion Open Persprijs. En dat hoor je. Twee geluiden, één mooi nummer. Timo en Miranda. En Say What's Left Unsaid.

0: kans van lekker veel voordeel. Opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Kans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen, lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Aanstaande zondag, koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
1: Harmonie, kunst na arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA & Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van Paus Leo in Parijs, die over een uur begint op de Place de la Concorde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Chainsmoker featuring Halsey met Closer. Daarvoor de headlines en daarvoor Timo en Van der Zanden. En Miranda Rocks die vorige week hier in de studio waren met hun nieuwe single. En de plaat die ze net draaiden, Closer, die verscheen in 2016. En wereldwijd werd het een enorme hit. En inmiddels zijn we alweer 10 jaar verder. Dat betekent dat sommige luisteraars die toen op de dansvloer stonden, inmiddels met de kinderen langs de lijn staan bij het voetbal, of in de gymzaal, of ergens anders. De volgende is Olivia Dean met The Man I Need.

0: waarbij je spontaan denkt dat je de film uit de jaren 80 bent beland. Uit 1984, Dan Harmon en I Can Dream About You. En dromen mag natuurlijk altijd. Bijvoorbeeld van een weekend zonder regen en een mooie fietsroute door de Achterhoek. Of van een beetje extra slaap. Terrein gaat ons helpen met The Drops of Jupiter uit 2001. Een band uit San Francisco. En een nummer dat inmiddels ook alweer een kwart eeuw meegaat.
1: Now that's

Laurie Spee met How Many Times, een Nederlandse zangeres die in de jaren 80 regelmatig te horen was op de radio. Dit was uit 1982. Dan gaan we nu even een paar versnellingen opschakelen naar Afrojack, onze eigen Nederlandse DJ uit Spijkenisse, samen met Gil Glaze. Alleen is de titel. En mocht je nou denken van, moet ik alleen dansen? Nee hoor. Op Burendag mogen ze gewoon meedoen.

Afrojack en Gil Glaze met de Line in Koen op 8. Lekker nummertje wat het heel goed doet natuurlijk op Burendag. En misschien wel op de kermis in Azewijn of anders binnenkort in Bocholt. We blijven nog even in de sfeer van de jaren 80. John H. Jazz, een Heart of Gold uit 1988. Een Britse band die samen met Shattered Dreams al eerder een flinke hit had te pakken.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Aanstaande zondag speelt Ulse Boys vanaf 2 uur de eerste thuiswedstrijd van de competitie tegen SC Rijnland uit Tolkamer. De wedstrijdsponsor is familie Westerhof uit Ulft. Het belooft een spannende en gezellige voetbaldag te worden. Want rondom de wedstrijd wordt ook de Vriendenkringdag georganiseerd. Familie Westerhof en de hoofdsponsor de Hendrikse Groep Ulft wensen u een sportieve wedstrijd.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. Ze lag deels ontkleed op een begraafplaats bij Johannesburg met sporen die wijzen op seksueel geweld. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem in Zuid-Afrika. Afgelopen weekend waren er al woedende protestacties over het aanhoudende geweld tegen vrouwen en femicide. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Mindchef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
14: In de Achterhoek regelen we het samen.
15: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
16: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
17: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
18: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
19: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
18: Oh, en nu niet?
19: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
18: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
20: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
21: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
22: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkot Centref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bokkot.
23: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef

0: bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Het tweede uur van Koen op 8 is begonnen. Here we go, stakaboe!

Babu and Here We Go. De Zweedse rapper en producer scoorde er in 1993 een hit mee. En ook in Nederland. En inderdaad, Here We Go. We gaan lekker door met het tweede uur van Koen op 8. Straks gaan we nog even de muziekkelder in en kijken of we iets kunnen vinden voor platgedraaid, mocht je onderweg zijn. Nee, geen files op de A12. Wel een kleine opstopping bij de afslag. Zevenaar komende vanuit Duiven. Daar doe je er een kleine 10 minuten langer over. Mocht je onderweg zijn, een goede reis. En uit België, daar komt de Haunted Yacht. Een band rondom Joachim Liebens. En Forget Me is de titel van de nieuwe plaat. Een beetje dromerige indie rock. Perfect voor deze zaterdagmiddag, waarop je eigenlijk nog van alles zou moeten doen.

0: en je toch denkt, ach, dat komt morgen wel. Ik zou zeggen, geniet vooral even nog van de zon.
1: Koen op 8. Regio 8.

Waiting on a War. De Foo Fighters brachten deze plaat uit in 2021. En wachten op oorlog. Helaas is dat nog niet altijd of nog steeds geen ouderwetse tekst. Dus even tijd om de knop om te zetten. Jeremy Jackson en Pia Sadora. When the rain begins to fall. In die regen viel er in oktober 84 ook letterlijk. En het nieuws was bepaald ook minder vrolijk. Op 12 oktober werd er een aanslag gepleegd op de Britse premier Margaret Thatcher in Brighton. En gelukkig kunnen we de muziek nog laten spreken.

stilzitten wat lastig met deze muziek. Iggy Pop en Kate Pearson van de B-52's met Candy uit 1990. Een bijzondere samenwerking tussen de Godfather of Punk en de zangeres met die o zo herkenbare stem. 6 jaar eerder komt Jocelyn Brown uit met Somebody Else Guy. Nou is dat niet de buurman, maar stilzitten is best wel moeilijk.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
4: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf

0: je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS Credit Card en Google Pay.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Diana Kroos en Kylie Minogue met Higher uit 2010, toen de Britse zanger en de producer samen met de Australische popkoningin de dansvloer opzocht. En daarvoor hoorde je de headlines. En dan nu een plaat die bij heel veel mensen meteen beelden oproept van een bank, zes vrienden en een koffiebar in New York. Weet je het? De Rembrandts en I'll Be There For You. De titelsingle van het televisieprogramma, of de serie is het eigenlijk, Friends. In 1995 verscheen het voor het eerst op de televisie. En voor wie thuis nog steeds op zoek is naar een eigen Central Park,

0: Neil Horan was dat met Taste So Good. De eer die we natuurlijk kennen van One Direction. En inmiddels alweer jaren zijn eigen muzikale koers vaart. En we gaan lekker internationaal blijven. Het is tijd voor vinyl in plat gedraaid. We gaan even verder met de mooie stapel singles die ik cadeau heb gekregen van de vaste luisteraar. Even terug naar de tijd van de Nijmeegse radiozenders. 1985. Toen de telefoon nog aan een draadje zat en de radio gewoon keihard aanstond in de woonkamer, op het werk of waar dan ook. Nu in plat gedraaid, The Limit met CR.
1: Zo, ja, dan staat de piek fijn bij. Mooi nieuw pick-upje. Zo, open, plaatje erop, alles klaarzetten. Dit knopje moet ik hebben.

0: Still falling for you.
1: Ellie Goulding met Still Falling for You. De Britse zangeres bracht een nummer uit in 2016 voor de film Bridget Jones Baby. En daarvoor in plat gedraaid Say Yeah van The Limits. Sluiten deze middag af met wat beetje gitaargeweld. De Vaughan Brothers, Stevie Ray en Jimmy Vaughan met TikTok. Twee broers uit Texas, allebei groot geworden in de blues. En met TikTok weten ze hoe laat het is. Tijd om er een mooie zaterdag van te maken. Geniet van het weekend. Pas een beetje op elkaar. En tot de volgende Koen op 8. Hoi!

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Dat meldt het Witte Huis na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het initiatief moet ongewenste escalatie voorkomen en lijkt op de bekende hotline uit de Koude Oorlog. Hoe de directe verbinding er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Defensiedeskundigen noemen het plan bemoedigend op weg naar minder spanningen tussen de landen. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido en stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
11: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Aanstaande zondag, koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè.
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Ja, en de klok heeft 4 uur geslagen.
21: Feit of fictie?
20: Daar is het dan tijd voor, hè. Kippen kunnen een slaapliedje voor zichzelf zingen. Ah, sweet lullaby. Ja, voor feit of fictie is hoor je naar Gavin.

0: Hij gaf acte de présence. Gavin James, hij zong Glow bij Regio 8 en het Regio 8 weekend. En we hebben je aan het begin iets verteld. Namelijk iets in het kader van...
1: Feit of fictie?
0: Ja, ik zei namelijk dat kippen kunnen een slaapliedje voor zichzelf zingen. Nou, eens even kijken.
1: En in dit geval was het fictie.
0: Ja, nee, ze kunnen niet echt zingen. Ze kunnen wel geruststellende geluiden maken. Maar zingen, dat kunnen ze niet. Ja, wat dat betreft komen ze wel een beetje overeen met mij.

0: Ja, hij doet het goed de laatste tijd, hè? Yves Berendsen, Verlangen hoorde je bij Regio 8 in het Regio 8 Weekend.
1: Iedere week daalt Jos af in de stoffige archiefkelder van Regio 8.
0: Wat ligt hier veel stof, joh. Oh, wacht, ik zie het al. Het is spraakstof.
1: Jos zoekt tussen de originele oudjes naar nummers waar later een bekende cover van is gemaakt.
0: Ah, hier ligt een hele mooie.
1: Welke originele track heeft hij deze week gevonden? Dit is in ieder geval

0: Het was 1993 en Faith No More bestormde de hitparades. Hier ook in Nederland met I'm Easy. Het origineel stamt uit 1978, mist een klein gedeelte van de titel die ik zojuist zei. Namelijk zonder I'm is het Easy en die is van de Commodores.
1: Tussen de covers.

Het origineel van de nummer Easy, waarmee Faith No More in 1993 een hele grote hit had in heel de wereld. Overigens in Nederland nog net geen top 10 hit. En deze originele van de Commodores, die gewoon Easy heet in 1978, is helemaal geen hit geweest in Nederland. We horen hem toch nog regelmatig op de radio, zojuist dus al.

Eén voor jou, twee voor mij. Oh nee, ook één voor mij. Labianda, one for you, one for me. Regio 8 en het Regio 8 weekend. We gaan straks weer even onze geschiedenisboeken openslaan. En kijken wat er zich vandaag allemaal in het verleden heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld op 26 september kregen alle Nederlanders een tientje. Als je nu denkt, hey, maar die heb ik helemaal niet gekregen, moet je straks even luisteren naar vandaag in het verleden. Dan wordt het je allemaal duidelijk.

0: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl. Oh.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal!
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
12: Regio 8 Headlines.
13: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen Box 3-dossier versneld aan. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Huey Lewis en de News, Stuck With You. Echt zo'n lekker vrolijk nummer. Lekker veel energie. Over energie gesproken.
1: Regio 8.
2: Het is tijd voor In The Spotlight.
3: I'm finally in the spotlight, hè?
2: Iedere zaterdag laten we je twee nummers van een artiest of groep horen die we dus in de spotlight zetten.
4: They're back in the spotlight.
2: De reden dat ze in de spotlight komen te staan kan heel uiteenlopend zijn.
5: You're in the spotlight in there, man.
2: Maar één ding hebben ze gemeen.
6: Spotlight.
2: Zodra ze in de spotlight staan...
7: Well, I do guess I like being in the spotlight.
2: ...glinsteren ze als een diamantje.
0: Nou, country is populairder dan ooit en niet alleen in de Verenigde Staten. Ook in Europa krijgt het genre steeds meer voet aan de grond. En dat is voor een groot deel te danken aan de 27-jarige Ella Langley. Met de hit Choosing Texas staat ze maar liefst 22 weken op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. En de evenaring van een historisch record van Mariah Carey. En omdat haar succes nu ook definitief naar Nederland overwaait, staat vandaag Ella Langley bij ons in de spotlight. En dit is het allereerste singeltje wat ze uitbracht in 2021.

0: If You Have To was haar allereerste eigen single die ze in Amerika uitbracht. Het werd niet zo'n grote hit als Choosing Texas op dit moment, maar toch miljoenen streams heeft ze hiervoor gekregen. In Nederland hebben wij nog nooit van dit nummer gehoord, tot nu dan natuurlijk, hè. Zij staat vandaag, Ella Langley, bij ons in de spotlight.
1: Hey yo, big wave. Tell him I come.

Wil je mijn vriendje zijn? Direct, my friend. De regio 8 en het regio 8 weekend. En ja, we gaan onze geschiedenisboeken weer eens even openslaan. We gaan kijken wat er zich vandaag allemaal in het verleden heeft afgespeeld. Op 26 september 1945 voert Nederland een geldhervorming door die een eind moet maken aan de zwarte handel. Elke Nederlander krijgt een nieuw briefje van 10 gulden, het tientje van Liefdenik genoemd. Naar minister Piet Liefdenik van Financiën. De rest van het papiergeld wordt ongeldig. En op deze dag in 1956 kunnen Europeanen en Amerikanen voor het eerst met elkaar telefoneren via een kabel. Tot deze dag waren deze telefoongesprekken alleen maar mogelijk via radio, zogenaamde korte golfverbindingen. En vandaag in 1957 gaat de musical West Side Story in première op Broadway. De musical is geschreven door de Amerikaanse componist en dirigent Leonard Bernstein. Het is een bewerking van Romeo en Juliet en gaat over straatbendes in New York. En op 26 september 1994 is Regie Liotuur de eerste wereldkampioen in de Nederlandse boksgeschiedenis. In 12 ronden verslaat hij zijn Amerikaanse tegenstander Eugene Speed op punten. En vandaag is de geboortedag van mijn favoriete zangeres Olivia Newton-John. Een nummer dat je niet zo vaak hoort is het duet dat ze in 1980 had samen met Cliff Richard voor de film Xanadu. Dit is Suddenly.

Het nummer komt uit de film Xanadu. Het heet Suddenly. En het werd gezongen door onder meer de dame die vandaag haar geboortedag heeft. Olivia Newton-John. En Cliff Richard, die deed ook leuk mee.

Wat is een uur? Kort, hè? Ja, voor je het weet is het weer voorbij. Maar, gelukkig heb ik nog een uur, want ik heb nog een aantal dingen voor je liggen. Die wil ik zeker nog even behandelen. Zoals er zijn de Weekend Classic. We gaan aan onze vrienden van Get a Grip vragen of zij de straat weer op zijn gegaan. En we gaan jouw lachspieren weer even kriebelen. Blijf gezellig hier.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
7: nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Ja, 21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er waren wel positieve geluiden vanuit de linkerflank bij Pro en Volt. Maar ja, 21 en SGP vrezen dat het kabinet te veel naar links leunt. SGP-leider Stoffer noemt een stop op late abortussen in ziekenhuizen als breekpunt voor zijn steun. Maar daar lijkt het kabinet niet in mee te gaan. De beide rechtse partijen trekken samen op. Ze zijn goed voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt s'nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin?
14: Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkots en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 32700 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
18: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
19: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
21: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

Lekker, hè, die blaasinstrumenten. Ja, Earth, Wind and Fire, die maken daar heel veelvuldig gebruik van. Fantasy hoorde je bij Regio 8 in het Regio 8 weekend. Zo, nog een uurtje voor mij te gaan. En in dat uurtje hebben ze dadelijk al een weekendclassic. We gaan terug naar 1983. Van een band die vooral in de jaren 60 en 70 heel veel hits scoorde. En deze die ze dadelijk hoort, ja, is geen hit geworden hier in Nederland, maar wel een lekker nummer. Ja, daarom is het ook weekendclassic natuurlijk. We hebben nog veel meer, dus snel van start.

Cat's Eye en Animal bij Regio 8. En het is de tijd voor de Weekend Classic voor deze week. En mocht je alle Weekend Classics zelfs nog een keertje na willen luisteren, dan kan dat. We hebben ze namelijk verzameld op Spotify. Zoek daar even naar Weekend Classics in combinatie met Regio 8. En dan vind je nu ook de OJ's en Put Our

Terug naar 1983 met de OJ's en Put Our Heads Together. De weekendclassic voor deze week. Zo dadelijk naar Robin Schulz en Dennis Lloyd is het weer tijd voor onze collega's van Get a Grip.

0: Young Right Now, dat is een nummer wat zojuist aan je voorbij kwam. Robin Schulz en Dennis Lloyd zijn echte sterren. Over echte sterren gesproken, ja, die zitten ook bij Get a Grip. En die zijn de straat weer opgegaan.
1: Waar ben jij nou klaar mee?
2: Met dat ik geen geld heb.
3: En hoe komt dat?
2: Ja, ik ben student en lening is toch wel duur. Of ja, de lening is niet duur, maar het is lastig om te lenen, want je moet het later terugbetalen. En ja, niet altijd tijd voor werken.
3: Want je bent druk met studeren dus?
2: Ja.
3: En wat studeer je?
2: Op het moment ben ik net gestopt met mijn studie. Maar ik ga beginnen met de bachelor in rechten.
3: Oh, dat is een pittige opleiding, vermoed ik.
2: Ja, op zich. Ik denk dat het wel komt wel goed. Maar...
3: Dus waar ben jij klaar mee?
4: Met mijn uitslag van psoriasis cutata.
3: En dat is een hele moeilijke woord, maar kan je het even Jip en Janneke taal vertellen?
4: Ja, psoriasis is dat je op sommige stukken te snelle huidvernieuwing krijgt, waardoor je uitslag krijgt en dat gaat schilferen. En ik had het niet hoeven te hebben, maar door de corona mocht ik niet langskomen bij de huisarts in verband met een keelontsteking. En dat bleek streptococcus te zijn. En omdat dat dus verwaarloosd is, heb ik nu dus van boven mijn hoofd tot aan mijn grote teen uitslag over mijn hele lichaam.
3: Waar ben jij klaar mee?
5: Kinderen die irritant gaan doen in de winkel.
3: Want werk je zelf in de winkel?
5: Ja, ik werk in de dierenwinkel.
3: Zijn de kinderen vervelend?
5: Ja.
3: Zou je soms willen slaan?
5: Soms wel, ja.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
1: Fans van Voordeel.
2: Aldi, je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Regio 8, headlines.
12: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Ja, 21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er waren wel positieve geluiden vanuit de linkerflank bij Pro en Volt. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
13: Vandaag hadden we een lekker rustige dag. De wind die was dan wel noordelijk en die zorgde ook voor dat het vanuit het noordwesten wat bewolking binnenschoof in de ochtendperiode. Maar geleidelijk aan kwam de zon er steeds beter door. En de temperatuur liep uiteindelijk op naar 20 tot 21 graden. Maar vanavond en komende nacht dan hebben we ook wolkenvelden, maar ook opklaring. Dat is vooral hoge bewolking. Het koelt dan af naar een graad of 9 en de wind draait geleidelijk aan naar oost- tot zuidoosten richtingen. En morgen hebben we dan met die oost- tot zuidoosten wind te maken. De dag kan wel beginnen met hier en daar een mistbankje. Maar het ochtendreis zal snel verdwijnen als de zon erbij komt. En de rest van de dag ziet er dan ook zomers uit met zon, maar ook wel vrij veel hoge bewolking. Het blijft droog, de wind is zwak en later matig uit het zuidoosten. En dan wordt het 22 tot 23 graden. In de avond en de nacht naar de maandag, dan hebben we sluierbewolking en opklaringen. Dan liggen de minima rond de 15 graden. En maandag ligt de minder warme luchtsoort in het noordwesten van het land en de zachtere in het zuidoosten. Wij zitten er een beetje tussenin en op de scheidingslijn. En dat betekent ook dat in het noordwesten wat regen of wat buien gaan vallen. Die trekken wat richting het zuidoosten, maar die zullen niet de Achterhoek bereiken en ook niet Brabant en Limburg. De temperaturen zijn dan ook zeer verschillend. 20 graden in het noordwesten en 24 in het zuidoosten. En wij zitten er een beetje tussenin. Wat dat betreft hebben we in de Achterhoek ook wel met 23, 24 graden een mooie temperatuur. Dinsdag dan wordt de wind geleidelijk aan zuidoostelijk en dan wat warmere lucht aangevoerd. Het is dan ook droog. De kwik zal dan oplopen naar 27 tot 28 graden. En woensdag dan wordt het ook nog een warme dag met zo'n 27 graden. Het is eerst zonnig, maar later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. En in de avond, maar vooral in de nacht naar de donderdag, gaan er wat buien vallen met kans op onweer. En vanaf donderdag is het wat minder warm. Donderdag zelf is wel droog met een graad of 20, 21. Maar de dagen daarna wordt het allemaal iets licht wisselvallig. Met ook wel geregeld wat zon erdoor. Maar temperaturen liggen dan rond de 19 tot 20 graden.

0: Lunchbox en Bas Diddelit. Ja, Regio 8 en het Regio 8 weekend. We hadden het vorige uur al een nummer van daar. Dit uur weer, hè?
1: Regio 8.
2: Het is tijd voor In the Spotlight.
3: I'm finally in the spotlight, hè?
2: Iedere zaterdag laten we weer twee nummers van een artiest of groep horen die we dus in de spotlight zetten.
4: They're back in the spotlight.
2: De reden dat ze in de spotlight komen te staan kan heel uiteenlopend zijn.
5: You're in the spotlight in there, man.
2: Maar één ding hebben ze gemeen.
6: Spotlight.
2: Zodra ze in de spotlight staan...
7: Well, I do guess I like being in the spotlight.
2: ...glinsteren ze als een diamantje.
0: Vandaag staat Ella Langley bij ons in de spotlight. Hoewel deze Amerikaanse countryzangeres in eigen land al geschiedenis schreef, verliep haar doorbraak in Nederland vooral via TikTok. Haar nummers gingen daar massaal rond. En vooral deze.

Met dit nummer verbrak ze het record van Mariah Carey van de langste notering. Nou, en terecht ook, vind ik hoor. Heerlijk nummer. Ella Langley, Choosing Texas. Zij stond vandaag bij ons in de spotlight.

0: Regio 8 en het Regio 8 weekend. En zit je er alweer klaar voor? Ja, ben je alweer helemaal klaar voor de training van je lachspieren? Want daar is het iedere week tijd voor, dus ook deze week. We gaan eens even kijken wie er vandaag bij ons op het podium staat.
1: Maar hoe komt het? Hoe komt het dat ik het idee heb dat we steeds dommer worden? Is dat omdat we onze hersens niet meer trainen? Omdat we niks meer hoeven te onthouden? Want ja, daar hebben we computers voor, daar hebben we telefoons voor. Heel simpel voorbeeld. Vroeger kende ik minimaal 30 telefoons uit mijn hoofd. Minimaal. Nu hooguit 1. Die van mezelf. De rest is niet nodig. Het staat allemaal in je mobiel. Tot je dat ding kwijt bent, ben je vrienden, familie, ieder gewoon weg. Kun je weer opnieuw beginnen. Terwijl vroeger, het was toch magisch, man. Dan had je een vaste plek in het huis. Daar stond dan de telefoon. Met ook zo'n draaischijf. Dat is toch veel leuker dan die stomme knopjes. Nou, ja, wij hadden 1 knopje. Als hier dan die draaischijf was, was zo rechtsonder, was het dan 1 knopje. En ik weet nog steeds niet... geen idee. Zo vaak ingedrukt, er is nooit iets gebeurd. Ik dacht, nou komt het, er gebeurde niks. Maar het was wel veel leuker. Maar dan was je verliefd op een meisje. En die durfde je al helemaal niet te bellen. Dus je handen trilden ook helemaal. Dus je draaide ook de hele tijd verkeerd. Maar dat hoorde erbij, dat was voorpret. En... je had ook nog geen nummerherkenning. Je kon er zo 30 keer bellen. Ze wist van niks. En ik kwam zij s'avonds thuis en zei... en lieverd, heb je me nog gebeld? Kon je gewoon zeggen, nee, natuurlijk niet. Nu gaat het niet meer. Nu belt ze je totaal in paniek terug. En lieverd, 30 oproepen gemist. Wat is aan de hand? Ben die sukkel aan de andere kant van de lijf van niks.
2: Ik wou weer je stem horen.
1: Maar het is nooit genoeg. Het is niet genoeg dat we een paar knopjes kunnen drukken. Dat je Henk op je display krijgt en je telefoon dan Henk belt. Nee. Nu hebben we ook spraakherkenning. Dus nu zeg je tegen je telefoon... Henk! En dan belt hij Henk op! Zit je al een half uur in het café te roddelen over Henk? Leg dat maar eens uit, ja. Je hebt nu horloges die kunnen een kilometer onder water. Het is fantastisch, alleen zo jammer... dat je als mens na een paar honderd meter implodeert. Wel exact hoe laat dat gebeurt. Je hebt nu telefoons die zijn helemaal waterdicht. Dus je kan binnenkort iemand bellen, kan je vragen waar ben je? Dat bereik je nooit. Kom op nou, man. Ja, maar waar is het goed voor? Dat je aan het duiken bent en je zegt, oh kut, ik moet naar huis. Even mijn vrouw bellen.
0: Tot zover de training voor je lachspieren voor vandaag. Ik hoop dat het gelukt is en dat die mondhoeken een stukje omhoog zijn gegaan. Want je weet, dat is wat de training voor de lachspieren inhoudt.

0: Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Ja, om afscheid te nemen, want de 2 uur voor mij zitten er alweer op. En dan moet ik naar huis. Ja, ik heb maar een slot van 2 uur, dus... Daarna moet ik gewoon naar huis toe. Ja, anders kost het ook te veel koffie en chocomel in de studio. Hè. Dus het moet een beetje gereduceerd worden allemaal. Iedereen moet bezuinigen, wij ook. Zo, ik wens jou nog een heel fijn weekend. Als je nog leuke dingen gaat doen, veel plezier erbij. Als je niks leuks gaat doen, ook veel plezier erbij. Ik ga in ieder geval lekker luieren op de bank zo dadelijk. Wat je ook doet, een goed weekend.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smint.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen? Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: neer.
1: Regio 8 en Get a Grip Radio komen in actie voor Sravana. De plek in onze regio waar mensen hun laatste levensfase doormaken. Sravana bouwt een nieuw onderkomen en daar hebben ze alle hulp bij nodig. Woensdag 30 september van 12 tot 2 maken we live radio. Luister mee, help mee.

0: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
1: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz zonder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. En voor het eerst sinds de inval in Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Het initiatief voor die bijeenkomst ging volgens het Russische persbureau TASS uit van Duitsland. Wat er precies is besproken is nog niet bekendgemaakt. Sinds het uitbreken van de oorlog begin 2022 waren de directe diplomatieke contacten tussen de twee landen volledig stilgelegd. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Woensdag 30 september van 12 tot 2 komen Regio 8 en Get a Grip Radio in actie voor Sravana. Een laatste thuis waar mensen uit de regio met zorg en liefde hun laatste adem uitblazen. Tijdens de live radio-uitzending kun jij nummers aanvragen die voor jou een waardevolle betekenis hebben. Bij de dood van een geliefde of jezelf. Vraag jouw nummer aan via 06 47 47 00 22.

0: geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Honderden demonstranten trokken vanmiddag door de binnenstad van Leiden in een pro-Palestijns protest. De mars was georganiseerd door tientallen actiegroepen als oproep tot een boycott van Israëlische producten en bedrijven die medeplichtig worden gehouden aan geweld in Gaza. Vele deelnemers droegen vlaggen en spandoeken en vroegen met opvallende acties aandacht voor hongersnood onder Palestijnse kinderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz zonder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
16: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
17: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
18: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
17: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Een van de meest waardevolle plekken in de regio. Bouwt een nieuw onderkomen. Sravana, de plek waar je met zorg en liefde je laatste adem uit kan blazen. Voor de nieuwbouw is geld nodig. Van ons allemaal. Zet jij jouw naam in het hart van Sravana? Ga naar vriendenvansravana.info en bouw mee.

0: Regio 8. Regio 8.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
11: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
0: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Eindhoven is bij station Strijp S een grote vechtpartij uitgebroken tussen zo'n 70 voetbalsupporters. Aanhangers van VVV Venlo raakten er slaags met vermoedelijke fans van PSV. De Limburgse supporters gingen per bus naar een uitwedstrijd in Volendam met een tussenstop in Eindhoven. De politie moest massaal uitrukken met meerdere eenheden en had de situatie daarna onder controle. Alle betrokken VVV-fans zijn gefouilleerd en onder begeleiding teruggestuurd naar Venlo. Er werd niemand opgepakt. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa er tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen. Ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt s'nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Weet wat te doen.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Lidl deals. Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8... Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlandse wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
1: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met Vin.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu.

0: televisieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk... of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar €4,39. Lidl, je verdient het.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty,

0: en een 70.
1: Lidl,
0: je verdient het.
2: Lidl, Lidl deals.
0: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlandse wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Ufone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond twee personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Regio.